Sempa FM 94.7. Otini ni mpai ba imoten. Ayeni oma bebre no asugusu a wutie. Midin de solomojesi ajekum.